Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

fabriek. Hij zorgde voor kaarslicht en voor muziek. Hij droeg een fakkel in elke stoet. Hij heeft elke vastentijd geboet. Hij was een voorman, een ijveraar. Hij ijverde vurig het ganse jaar. Hij heeft zich stug elk plezier ontzegd. Het hoofd rechtop en de blik.

huis dicht bij de kerk, vanwaar hij de plek zag voor zijn zerk. Het werd een lijkmis vol pracht en praal, de katjes waren er allemaal. Ze luisterden stilletjes naar het sermoen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Medi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Medi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, Vakbond ACV en thuiszorgorganisatie Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsene in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam, maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei twintigers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Bloks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk, net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks, maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommeren-Borgloon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.
1: Oh, zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
2: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Scouts Weltskowellen haalde leden op met de scoutsmobielen. Vroeger gebeurde dit met een tractor en een aanhangwagen, maar de gemeente verbood dat om veiligheidsredenen. Als alternatief vonden ze een versierd elektrisch toeristentreintje van Haspengouw Tours. Zo blijft de feestelijke traditie toch bestaan bij de start van het nieuwe scoutsjaar. Scoutsleider Tuur noemt het een fijne manier om het jaar te beginnen. De kijkdagen in de huizen aan de Noord-Zuid in Houthalen Helchteren zijn volledig volgeboekt. Mensen die verbouwen komen bruikbaar materiaal zoeken, zoals zonnepanelen, keukens en dakpannen. Dit mag volgende week zelf gedemonteerd worden. Dit initiatief verkleint de afvalberg en helpt de portemonnee. De volgende kijkdag op 10 oktober is ook al volzet. Vanochtend is het nat en regenachtig, maar tegen de middag wordt het droog. In de late namiddag komt de zon erdoor met 20 à 21 graden. Morgen blijft het in Limburg droog met 19 tot 21 graden.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Vlaams minister van Onderwijs, Zuhaldemir, maakt dit jaar en de komende twee jaar telkens 60 miljoen euro vrij voor de uitbreiding van scholen. Dat schrijft de Zondag. Nieuwbouwprojecten moeten ook meer plaatsen creëren op scholen. Het geld is voor alle types Nederlandstalig onderwijs, zegt Demir. Basisonderwijs, het secundair en het buitengewoon onderwijs. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekendverblijf ingekort en hij is onverwachts vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. De Amerikaanse regering geeft daar geen uitleg over. Het heeft mogelijk wel te maken met de situatie in het Midden-Oosten en de aanval van Houthi-rebellen in Jemen op de Saudi-Arabische hoofdstad Riyadh. En dan excuses van Ed Sheeran net voor zijn concert in Philadelphia. De afgelopen week bleek rapper Macklemore geschrapt uit zijn voorprogramma omdat die Free Palestine had geroepen. Sheeran erkent dat hij fouten maakte en dat politiek eigenlijk niet op concerten thuis hoort. Maar we kunnen niet naast de situatie in Gaza kijken, zegt hij.
1: This is a humanitarian issue. And I cannot hide how I feel about it anymore. What is happening in Gaza is catastrophic.
0: Concertorganisatoren hadden er deze week nog mee gedreigd om Ed Sheeran te schrappen. Anderlecht heeft zijn Europese nederlaag van de afgelopen week weggespoeld met een ruime zege in de competitie. 3-0 tegen Zulte Waregem. Verdiend en niet evident, benadrukt coach Vitor Bruno.
2: We made the game went to our side. Because we're playing against a very good opponent that has no losses away from home so far. Even drew 0-0 against Saint-Gilloise. So we have to put the things in perspective and give the right credit to the players.
0: Anderlecht springt nu naar de vijfde plaats. Zulte Waregem is zesde. En Navitiam is helemaal terug. De drievoudige Olympisch kampioenen won de zevenkamp in het Franse Talens. Norwitz was daar derde. Het was voor Tiam de eerste zevenkamp in twee jaar tijd. Tiam en Vits bleven wel onder de WK-limiet. De regen trekt weg en vanmiddag is het stilaan overal droog vanaf de kust. Maxima tussen 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig en tot 22 graden. En vanaf woensdag gaan we naar warmer weer met tegen eind deze week al 25 graden.

0: Kleedtiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Bueno.
1: Oh, zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
2: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
3: Schat, dat is een goed gedacht.
4: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.
5: Espresso. De heerlijkste muzikale kop koffie, geserveerd door onze barista van dienst, Ludo Wijn.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: uit zijn voorprogramma, omdat die Free Palestine had geroepen. Sharon erkent dat hij fouten maakte en dat politiek eigenlijk niet op concerten thuis hoort. Maar we kunnen niet naast de situatie in Gaza kijken, zegt hij.
1: This is a humanitarian issue. And I cannot hide how I feel about it anymore. What is happening in Gaza is catastrophic.
0: Concertorganisatoren hadden er deze week nog mee gedreigd om Ed Sheeran te schrappen. Anderlecht heeft zijn Europese nederlaag van de afgelopen weken weggespoeld met een ruime zege in de competitie. 3-0 tegen Zulte Waregem. Verdiend en niet evident, benadrukt coach Vitor Bruno.
2: We made the game went to our side. Because we're playing against a very good opponent that has no losses away from home so far. Even drew 0-0 against Saint-Gilloise. So we have to put the things in perspective and give the right credit to the players.
0: Anderlecht springt nu naar de vijfde plaats. Zulte Waregem is zesde. En Navitiam is helemaal terug. De drievoudige Olympisch kampioenen won de zevenkamp in het Franse Talens. Norwitz was daar derde. Het was voor Tiam de eerste zevenkamp in 2 jaar tijd. Tiam en Vits bleven wel onder de WK-limiet. De regen trekt weg en vanmiddag is het stilaan overal droog vanaf de kust. Maxima tussen 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig en tot 22 graden. En vanaf woensdag gaan we naar warmer weer met tegen eind deze week al 25 graden.

Siesdag. Muziek op zondags. Met Mark Brilouet.

deze hoogtijdag van het weekend, want zo mag je de zondag toch noemen, jouw favoriete herinneringen heb ik klaargelegd voor een nieuwe lading muziek voor miljoenen. Dit is CS-dag, het adres voor de allerbeste songs die de tand destijds moeiteloos hebben doorstaan. Zet de volumeknop een streepje hoger en geniet met ons mee. We zetten daar net in met ons huisorkest. Maar dat mag je toch wel zeggen, Ray Conniff. Alleen zal de toon van ons programma vandaag een ietsie-pietsie minder hoera-hoezee gevoel hebben. Want de zomer zit erop. MUZIEK

moet maar op de idee van de song komen. Origineel heet het liedje The City of New Orleans van Steve Goodman. Maar daar maakte Gerard Cox van, het is weer voorbij, die mooie zomer. En toen dacht Wilture op zekere dag, daar maak ik een variante op. Ik ga dat even variëren. Als de zomer weer voorbij zal zijn. Maar Wil zelf, die spar ik op voor straks, wanneer ik zijn versie laat horen van de klassieker Autumn Leaves. Weet je wat? Ik ga even aankloppen bij Flip Kaulier. MUZIEK

0: Ja, ik hoop voor ons zou wel zijn. De zomer niet passeren.
1: Flip Cavalier, als de zomer weer voorbij zal zijn. En mocht je denken, wat zou het? Brilwood overdrijft weer. Officieel start de herfst de 23 september. Ik ga daar twee liedjes aan koppelen om dat met de nodige zachtheid in de kijker te zetten. Dan komt dat iets minder hard binnen. Hier is Polenka om te bevestigen. Wat ik daarnet zei, de zomer is definitief voorbij. Summer is gone.

Alessia Fontana torna sempre stata mia. Ze staat nu al te janken dat de zomer erop zit met de smeekbeden om zo snel mogelijk terug te keren. De zomer. Ze zal toch een tijdje moeten wachten, want de zomer van 2027 begint pas op maandag de 21ste juni. Een kwestie van ver vooruit te kijken. Tot die tijd is het geduldig wachten. En dat wachten kan soms een eeuwigheid duren.

Sir Cliff Richard, How Long Is Forever? Ik had het er net over de zomer van 2027. De 16e augustus volgend jaar zal het 50 jaar geleden zijn dat Elvis Presley overleed. Jawel, de tijd vliegt snel, razendsnel. Dan zal de King sowieso herdacht worden. Maar zo lang gaan we niet wachten hier bij Radio Ludo. Ik ga die festiviteiten vandaag in Sjaarsdag nu al op gang trekken.

Oorspronkelijk van The King himself, maar het werd een veel grotere hit in de coverversie van Terry Stafford, Suspicion. Zometeen ga ik even iemand van de Memphis Mafia aan de tand voelen, iemand uit de naaste entourage van Elvis. Maar eerst is hier de Italiaanse Elvis, niet Adriano Celentano, maar wel Bobby Solo.

0: Bobby Solo, La Casa del Signore, waarin je de Presley Headcrying in the Chapel hebt herkend. Toen Presley voor zijn legerdienst naar Bad Nauheim trok in Duitsland, geraakte hij close bevriend met Charlie Hodge, die ginder zo'n beetje zijn zangleraar werd. Eenmaal terug in Memphis werd die vriendschap een soort permanente aanwezigheid van Charlie, bij Elvis dus, die ook gevraagd werd om mee op tournee te trekken en mee te zingen, ook tijdens diverse plaatopnamen. Onder meer tijdens de opname van de langspeler His Hand in Mine, waar Charlie de tweede stem zong. Tijdens de opname onder andere van de titelsong. En tijdens onze babbel attendeerde ik hem erop. En ook op het feit dat hun stemmen zo erg op elkaar leken.
1: Siesdag.
2: Let's slow down, down, down.
3: One of my personal Presley favorites is His Hand in Mine.
4: Yes,
3: you sang a duet with him?
4: Yes.
3: The voices are extremely well balanced.
4: Well, I think it has to do with that we're both Southerners. We're from the South. So we speak basically the same in the way that we pronounce our words and everything. We both had a gospel background of singing. And both of us had a great admiration for a lead singer in the Statesman Quartet called Jake Hess.
3: Mm-hmm.
4: So we all tried to imitate him, you know. So then it was easy to sound close to Elvis.
5: Ooh.

gospelsfeer van daarnet te blijven. De Duitse groep The Les Humphrey Singers, To My Father's House, hier bij ons in onze hitlijsten een stevige hit. Ook een stevige hit, maar die heeft dan niks te maken met de gospel, maar wel alles met de start van de carrière van Patrick Juvet.

terug naar 72 was dat. De allereerste grote hit voor Patrick Juvet, La Musica. En daar staat onze siestdag bol van de zeer melodieuze liedjes. Oké, in elk liedje schuilt een melodie, dat is waar. Maar in onze persoonlijke keuze nog net dat extra. Twee liedjes nu, die ik vroeger alles durfde te verwarren qua titel. Het ene heet La Comparsita, het andere La Comparsa. Melodisch nogthans, niet met elkaar te verwarren.

We horen, vaker dan je denkt, de vraag: waar moeten wij als liefhebbers van echte golden oldies in 's hemelsnaam nog terecht? Dan is er maar één zender waar we jou op je muzikale wenken bedienen. En dat is hier bij Radio Ludo.

0: mi.
1: Dat noemen ze in de dansschool een onvervalste tango la comparsita, Julio Iglesias. Een hit nu van Glenn Medeiros, een jongen van Hawaïaanse origine, die bij ons goud scoorde in 87 met Nothing's Gonna Change My Love For You. Kortelings ontdekte ik daarvan een prachtige cover die je op het konto mag schrijven van Many Flavors. MUZIEK

0: AI project, many flavors, nothing's gonna change my love for you. En als je het goed vindt, ga ik nog eens koppelen. Niet als een soort matchmaker, een soort facteur d'amour, maar als de eigenaar van een muzikale manege. Ik ga een tweespan van stal halen. Of Deutsch nog wel, tweemaal een Duitse hit en laat me inzetten met mijn voormalige radiocollega Camilo Felgen.
1: Nachts geh ich dahin. Ich bin allein und frag, warum. Die Tage gehen mir nicht aus dem Sinn. Und ich frag mich, warum. Du gingst fort, wohin? Ich rief dich oft, doch du bliebst stumm. Du fühlst es nicht, wie einsam ich bin. Und ich frag mich, warum? Sag, warum?

Oud, stokoud, ik weet het, maar zo goed als onsterfelijk. Deze hitversie van La Paloma door Freddie Quinn. Daar steekt iemand voorzichtig een beleefde vinger op, zo van Mark, kan er iets meer ritme in? Dat kan, maar dan moet je wel meedansen, hè? Je moet me dat beloven. El camino.

Ritmo Lunica Ho en de bachata Baila Conmigo. En zometeen mag je me helpen de zomer definitief te begraven. Dat gaat gepaard met de nodige zeenzucht en tranen, maar samen slaan we ons er wel door hoor. Tot zometeen aan de overkant van het nieuws.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Vlaams minister van Onderwijs, Zuhaldemir, maakt dit jaar en de komende 2 jaar telkens 60 miljoen euro vrij voor de uitbreiding van scholen. Dat schrijft de Zondag. Nieuwbouwprojecten moeten ook meer plaatsen creëren op scholen. Het geld is voor alle types Nederlandstalig onderwijs, zegt Demir. Basisonderwijs, het secundair en het buitengewoon onderwijs. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekendverblijf ingekort en hij is onverwachts vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. De Amerikaanse regering geeft daar geen uitleg over. Het heeft mogelijk wel te maken met de situatie in het Midden-Oosten en de aanval van Houthi-rebellen in Jemen op de Saudi-Arabische hoofdstad Riyadh. En dan excuses van Ed Sheeran net voor zijn concert in Philadelphia. De afgelopen week bleek rapper Macklemore geschrapt.

0: far. Even drew 0-0 against Saint-Gilloise. So we have to put the things in perspective and give the right credit to the players.
1: Anderlecht springt nu naar de vijfde plaats. Zulte Waregem is zesde. En Nafi Thiam is helemaal terug. De drievoudige Olympisch kampioene won de zevenkamp in het Franse Talens. Norwitz was daar derde. Het was voor Thiam de eerste zevenkamp in 2 jaar tijd. Thiam en Vits bleven wel onder de WK-limiet. De regen trekt weg en vanmiddag is het stilaan overal droog vanaf de kust. Maxima tussen 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig en tot 22 graden. En vanaf woensdag gaan we naar warmer weer met tegen eind deze week al 25 graden.

Waar je mee bezig bent, daar heb ik het raden naar. Ik wil de tijd nog eens stilhouden, dat deed ik daarnet ook al. We gaan weer wat kriskrassen. Door die mensen aanbod songs die ons de voorbije decennia werden aangeboden. Dat gaat van de allermooiste evergreens tot en met, ja, de onvergetelijke classics. Muziek die herinneringen oproept, jouw kippenvel bezorgt of jou simpelweg laat meezingen. Daarnet hoorde je de Summer Samba door de Braziliaanse organist Waldo Wanderley. En die wordt meteen vlekkeloos afgelost door Dana Winner. Al klinkt die in mineur. Ze ziet er heel triest uit.

Dana zingt op een manier zoals ik het niet kan verwoorden, dus waarom moeite doen als zij het in een minuut of drie gezongen krijgt. En ze heeft er gelijk hoor, de zomer sterft stilaan. En als de zomer sterft, wordt de herfst geboren. Luister maar.

Als je nu langs de Seine loopt in Parijs, dan kan je het met je eigen ogen zien. Tombe les feuilles de la Seine. Ik kijk samen met jou nog één keer, enfin, nog anderhalve keer achterom, naar de zomer die voorbij is en die pas over 9 maanden zal terugkeren. Dat is nog altijd een volle zwangerschap.

tienersterren uit de 60s na Shelley Fabre met The Things We Did Last Summer, Peggy March, Can't Stop Thinking About Him. En heeft die hem, heeft die een naam? Jawel, was in de 60s bekender dan bekend, zelfs hier bij ons, Sam Cooke, graag gevraagd om eens live langs te komen in menige nightclub en casino, want zijn shows werden naar hartelust gesmaakt. Nu kan ik me voorstellen dat jij je afvraagt hoe klonk dat dan. Wel, ik neem je mee naar Ginder. Hier. En je kan, dat is plezant, meteen ook meezingen.

In 1969 op plaat gezet door Engelbert Humperdinck, maar bij mijn weten door niemand gedraaid, zelfs door geen kat, laat staan een hond. Dan doen wij het maar hier bij Radio Ludo, don't say no. En hier zeg ik ook geen nee tegen Wiltura. Wil nam ooit, dat zijn velen vergeten, een Nederlandstalige versie op van de klassieker Les Feuilles Mortes, ook bekend als The Autumn Leaves. En dan klinkt dat zo.

herfstsymfonie wil duren. Na de ziekte die haar dwong haar geplande concerten te cancelen en haar uiteindelijk definitief op de knieën kreeg Dolly Parton. Ik ga over haar niet veel uitweiden, want de voorbije weken is daar heel veel over geschreven. Ik zet nog eens een tweespan in. Tweemaal Dolly Parton, om te beginnen hier met haar country zingende collega Kenny Rogers.

hebben die met z'n gedrieën dolle pret gehad toen ze dit opnamen, samen in één en dezelfde studio. Emmylou Harris, Linda Ronstadt en Dolly Parton, Mr. Sandman. Muziek door onze Beck. En het smaakt naar nog, alleen is dit geen country, maar een van de mooiste songs die Mark Knopfler afleverde samen met zijn Dire Straits.

herkennen we dat niet, hè? Maar in Amerika wel, van die predikanten die op televisie druk staan te doen met hun hand op de Bijbel. Daar komt Mark Knopfler niet zo goed tegen, tegen die geldklopperij van die mannen en vooral tegen de valse beloftes die ze maakten, waar een deel van de hoegemeente intrapte. Hij reageerde zich af tegen die manier van geloof verkondigen in de song Ticket to Heaven. Noem het maar een satirisch nummer. Dit niet, we toosten samen op het einde van de zomer. Hier zijn Roland Keizer en Nancy Sinatra.

Holland Kaiser en Nancy Sinatra Summer Wine. Denk thuis met twee moet maar verder over de voorbije zomer. Maar onthoud, de herfst kan je ook omarmen. Zeker als je let op de frisse lucht die je heerlijk kan inademen en de vele kleuren die de natuur ons biedt. Je ogen dus goed gebruiken en in het geval van Radio Ludo je oren.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Scouts Weltskowelle haalde leden op met de scoutsmobielen. Vroeger gebeurde dit met een tractor en een aanhangwagen, maar de gemeente verbood dat om veiligheidsredenen. Als alternatief vonden ze een versierd elektrisch toeristentreintje van Haspengouw Tours. Zo blijft de feestelijke traditie toch bestaan bij de start van het nieuwe scoutsjaar. Scoutsleider Tuur noemde het een fijne manier om het jaar te beginnen. De kijkdagen in de huizen aan de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren zijn volledig volgeboekt. Mensen die verbouwen komen bruikbaar materiaal zoeken, zoals zonnepanelen, keukens en dakpannen. Dit mag volgende week zelf gedemonteerd worden. Dit initiatief verkleint de afvalberg en helpt de portemonnee. De volgende kijkdag op 10 oktober is ook al volzet. Vanochtend is het nat en regenachtig, maar tegen de middag wordt het droog. In de late namiddag komt de zon erdoor met 20 à 21 graden. Morgen blijft het in Limburg droog met 19 tot 21 graden.

Dag luisteraar. Ja, terwijl Hasselt zich opmaakt voor de kermis en de geur van smoutenbollen over het Hussarplein trekt, beginnen we aan een nieuwe aflevering van Op Weekend. De komende periode is er van alles te doen en in gedachten tellen we al af naar de Geneverfeesten. In deze aflevering gidsen we je door het nieuws van de afgelopen week. Blikken we al even vooruit naar alle activiteiten en hebben we natuurlijk weer een selectie gemaakt van de leukste retro muziek. Leuk dat je luistert.

In Hasselt is deze week vooral de nieuwe voetgangersbrug over de Demer het gespreksonderwerp. Aan de Elfdeliniestraat werd de brug met een enorme kraan op haar plaats gehezen, een belangrijke stap in de vernieuwing van de Demerzone. In de binnenstad is er ook culinair nieuws. In de Aldestraat opent Kahani, een Indisch restaurant dat kiest voor verrassende tastingmenu's in plaats van de klassieke curry's. Treinreizigers krijgen dan weer minder goed nieuws, want door spoorwerken rijden er dit weekend geen treinen tussen Hasselt en Mol. De NMBS voorziet wel vervangbussen. En verder start in Hasselt een opvallend gerechtelijk dossier. 7 verdachten moeten zich verantwoorden voor internationale wapenhandel, met onder meer 50 Glock-pistolen die via sociale media zouden zijn verkocht. En in de Hasselse gevangenis klinkt een harde waarschuwing. Een gedetineerde spreekt over extreme overbevolking en onveilige situaties, met soms 7 mensen in 1 cel. La, la, la.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommeroborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.
3: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

In Hasselt viert een echt stadsicoon een bijzondere verjaardag. Café Café bestaat 30 jaar. Wat ooit begon als een kleine alternatieve muziekplek in de Kapelstraat is uitgegroeid tot een van de meest herkenbare cafés van de stad. Een vaste waarde voor nachtraven, muziekliefhebbers en iedereen die houdt van de unieke Hasselse sfeer. Café Café staat al 3 decennia lang bekend als een broedplaats voor talent. Heel wat DJ's, muzikanten en artiesten zetten hier hun eerste stappen op het podium. Het café bouwde een reputatie op als plek waar nieuwe muziek wordt ontdekt, waar lokale artiesten kansen krijgen en waar je op een gewone weekavond zomaar een verrassende set kan meepikken. De zaak bleef doorheen de jaren trouw aan haar eigenzinnig karakter. Een mix van alternatieve muziek, warme verlichting, een tikkeltje nostalgie en een publiek dat van alle hoeken van Hasselt samenkomt.

In Hasselt wordt het een feestelijk weekend, want de Hasseltse kermis gaat opnieuw van start. Zaterdag opent de kermis officieel om 14:00 in de namiddag op en rond het Kolonel Dussaertplein, de Tonissenlaan en de Martelarenlaan. Meer dan 100 attracties, eetkraampjes en kermisplezier voor jong en oud is Hasseltkermis opnieuw één van de grootste van het land. Later op de avond, om 21:00, is er dan het traditionele vuurwerk aan de Kanaalkom. De show wordt dit jaar wel nog spectaculairder, hoor. Het hoge vuurwerk stijgt op vanaf de historische gelatinesite, terwijl het middelhoog vuurwerk wordt afgeschoten vanop de nieuwe voetgangersbrug. De skyline van Hasselt krijgt zo een extra magische gloed. En wie wil komen kijken, kan terecht op 3 belevingszones. De kop van het kanaal, de Kempische Kaai of het Broekermolenplein. Op zondag loopt de kermis gewoon voort. Opnieuw vanaf 14:00 in de namiddag tot middernacht. Ideaal voor families, kinderen en iedereen die graag nog eens rondstruint tussen de attracties, kraampjes en de typische kermissfeer. Kortom, Hasselt trapt het najaar af met licht, muziek en plezier. Het hele weekend staat de stad in het teken van kermis, vuurwerk en gezelligheid. Okay.

Organiseer jij iets leuks in Hasselt of ergens in Limburg? Een buurtfeest, een optreden, een markt, een sportevent of gewoon een gezellige activiteit die iedereen zou moeten kennen? Radio Ludo helpt je graag om jouw evenement in de kijker te zetten. Laat het ons weten, zodat we het kunnen delen met al onze luisteraars. Stuur jouw info, affiche of korte beschrijving naar info@radioludo.be. Dus info@radioludo.be. Samen houden we Limburg in beweging en jij bepaalt mee wat er dit weekend te beleven valt.

In Hasselt blijft de horeca deze week opvallend in beweging. Met nieuwe zaken die openen, bestaande cafés die jubilea vieren en ondernemers die inspelen op veranderende eet- en uitgaansgewoonten. In de Aldestraat opent deze week Kahani, een nieuw Indisch restaurant dat bewust breekt met de klassieke currykaart. De zaak werkt met tastingmenu's die verschillende regio's van India laten proeven. Volgens de uitbaters willen ze Hasselt laten kennismaken met een verfijnde, moderne interpretatie van de Indische keuken. De opening zorgt voor extra dynamiek in de binnenstad, waar de diversiteit aan wereldkeukens de voorbije jaren sterk is toegenomen. Daarnaast merken horeca-uitbaters dat de aanloop naar Hasselt Kermis opnieuw voor een extra drukte zorgt. De kermis start op 19 september en traditioneel trekken de eetkraampjes, cafés en restaurants in de binnenstad dan meer bezoekers. Verschillende zaken bereiden zich voor op een piekweekend met aangepaste openingsuren en extra personeel. Kortom, de Hasselse horeca blijft bruisen. Nieuwe concepten, jubilea en de start van de kermis zorgen samen voor een levendige septembermaand in de stad.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Anderlecht zijn afgelopen nacht een 60-tal bewoners geëvacueerd na een brand in een appartementsgebouw. Niemand raakte gewond. De brandweer stelde wel ernstige tekortkomingen vast aan de brandveiligheid. Ze waren op meerdere plaatsen brandweerende deuren verwijderd en waren er gaten in muren en plafonds. Ook de rookafvoer werkte niet goed en er waren geen rookmelders. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen, over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar twee kinderen van 3 jaar gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval grote impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische parlementsverkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. In Duitsland zijn de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. De verkiezingen zijn ook belangrijk voor de nationale politiek. Bondskanselier en CDU-voorzitter Friedrich Merz staat al onder druk na de verkiezingsnederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Als ook nu de CDU slecht scoort, staat de positie van Merz te wankelen. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in die regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het blijft zwaar bewolkt, maar de ergste buien zijn voorbij vandaag. Het wordt tot 20 graden. Morgen een zonnige dag met soms wat wolken en opnieuw tot 20 graden dan.

Goedemiddag Hasselt en Omstreken. Je luistert naar Weekend met Karin de Greve. Jouw vaste afspraak op zaterdag en zondag voor goede muziek, fijne verhalen en de leukste tips om je weekend kleur te geven. We duiken samen de namiddag in met frisse platen, interessante weetjes en nieuws uit Hasselt dat je niet wil missen. Van nieuwe horecazaken tot evenementen in de stad, van kleine ontdekkingen tot grote verhalen, je hoort het allemaal hier live bij Karen. Dus, zet je radio wat luider, laat de weekendstress los en geniet van 2 uur gezelligheid, boordevol muziek die je humeur optilt en informatie die je helemaal meehoudt met wat er leeft in onze stad. Dit is jouw weekend, dit is jouw radio, dit is Weekend met Karen de Greve.

Bij Radio Ludo maken we het programma samen met jou. Jouw ideeën, jouw evenementen, jouw tips, ze vormen mee wat wij elke week in onze uitzending brengen. En of je nu een buurtfeest organiseert, een optreden plant, een sportactiviteit lanceert of gewoon een leuke suggestie hebt voor onze weekendagenda, wel, wij horen het graag. We willen dat Radio Ludo een plek blijft waar de stem van Limburg echt klinkt. En daarom nodigen we je uit om mee te denken, mee te praten en mee te bouwen aan onze programma's. Vertel ons wat er leeft in jouw straat, jouw vereniging, jouw stad. Laat ons weten wat volgens jou absoluut niet mag ontbreken in onze uitzending. Mail je evenement, idee of tip naar info@radioludo.be. Dus info@radioludo.be. Samen maken we radio die dicht bij de mensen staat. Met jouw input als kloppend hart.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lovette Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lovette Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.

0: In de uitzending van vorige week vertelden we over Open Monumentendag. We waren te gast in het Ursulinenklooster, waar een tentoonstelling is ingericht, en maakten we er de volgende reportage. Ja, Ursulinenklooster Hasselt van 1875 tot vandaag. Dat is eigenlijk bijna 151 jaar. En dat is, ja, bij mij zit de auteur, of toch een van de auteurs, Tine de Leu. Tine, ja, het ligt er, hè?
1: Ja, inderdaad. Dat is wel heel fijn.
0: Hoe lang heb je daar nu aan gewerkt, aan dit boekje?
1: Ongeveer een half jaar, maar dan ook wel met andere dingen tegelijkertijd. Mm-hmm. Ja.
0: En hoe begin je daaraan?
1: Ik werk dus bij CADOC. Wij bewaren heel veel archieven van congregaties en andere organisaties. Dus ik begin dan bij het archief. Dus dan kan ik gaan kijken naar alle documenten die we bewaren, de foto's, brieven. Ja.
0: Ja, want er staan ook niet alleen tekst natuurlijk, maar ook eigenlijk heel mooie foto's, hè? Die heb je dan ook uit dat archief gehaald?
1: Ja, inderdaad. Het is in die zin wel een heel dankbaar archief, omdat er heel veel beeldmateriaal bewaard was. En de zusters hadden zelf ook al een beetje georganiseerd, waardoor dat... dan weet je ook al wat dat je op de foto's ziet, en is het eigenlijk gemakkelijker om dan die verhalen daaruit te halen.
0: Ja. Nu, de Ursulinen, die hebben in Limburg wel verschillende kloosters gehad, maar ze waren ook in Hasselt, hè? Hoe kwamen ze eigenlijk hier terecht?
1: De stichting in Hasselt is eigenlijk een stichting van de Ursulinen van Sint-Truiden. Dat was een groot klooster met veel roepingen, ook een grote school. En die begonnen dan op verschillende plaatsen extra scholen op te richten. En hier in Hasselt zijn de Ursulinen van Sint-Truiden gekomen op vraag van de lokale pastoor Deken van der Eist. Omdat die zag dat er eigenlijk nog wel nood was aan meisjesonderwijs in Hasselt in die periode.
0: En het was een specifiek meisjesonderwijs?
1: Ja, het was specifiek meisjesonderwijs. In de 19e eeuw was het meestal enkel voor jongens of enkel voor meisjes. Maar dan vanaf het einde van de 20e eeuw is het dan wel een gemengde school geworden. Het is dan met de tijd mee geëvolueerd.
0: Zijn er nog Ursulinen hier in Hasselt?
1: Ja, er zijn nog enkele Ursulinen, maar ze zijn dus vertrokken uit het klooster. En daarom dat VZW Asjet hier nu kan zitten. Ja.
0: Ah, en ze zitten niet hier in het Ursulinenhof of zo?
1: Ze zitten in het woonzorgcentrum Klarenhof, denk ik.

Op maandag 21 september start in Hasselt het nieuwe academiejaar en dat betekent opnieuw duizenden studenten die de stad kleur geven. De Universiteit Hasselt noteert opnieuw een sterke instroom, vooral in opleidingen zoals biomedische wetenschappen, mobiliteitswetenschappen, data science en rechten. De universiteit zet dit jaar extra in op duurzame mobiliteit met nieuwe fietsvoorzieningen en een uitbreiding van de shuttleverbinding tussen de campussen Diepenbeek en Hasselt. Ook de onderzoeksgroepen starten het jaar met nieuwe projecten, waaronder innovaties rond landbouwtechnologie en slimme sensoren. Een thema dat de U Hasselt de voorbije weken al in de actualiteit bracht. Bij Hogeschool PXL is de eerste week traditioneel een mix van onthaal, workshops en kennismaking met de campus. Vooral de opleidingen IT, media, muziek, zorg en onderwijs trekken veel nieuwe studenten. De PXL Music Campus in de 11e Liniestraat bruist opnieuw, net als de grote hoofdcite op de 11e Liniestraat waar duizenden studenten dagelijks passeren. En de nieuwe voetgangersbrug over de Demer, die deze week werd geplaatst, zorgt bovendien voor een betere verbinding tussen de PXL Campus en de rest van de stad. Ook UCLL start het academiejaar met een stevige instroom, vooral in opleidingen zoals verpleegkunde, sociaal werk en lerarenopleiding. De hogeschool zet dit jaar extra in op mentale ondersteuning voor studenten met nieuwe trajecten rond welzijn, studieplanning en stressbeheer. Voor Hasselt betekent september dus altijd een nieuwe dynamiek in de stad. De stad wordt jonger, drukker en creatiever. U Hasselt, PXL en UCLL zetten dit jaar in op innovatie, welzijn en sterke opleidingen. En dat voel je vanaf dag 1.

In Hasselt krijgt een bijzonder stukje erfgoed eindelijk opnieuw aandacht. Huis Douchard, het statige maar jarenlang verwaarloosde pand in de binnenstad, wordt door de stad klaargemaakt voor een grondige renovatie. Het gebouw stond al jaren leeg en raakte steeds verder in verval. Maar nu komt er eindelijk beweging in het dossier. De stad grijpt zelf in om het pand te redden. Eerst worden de dringendste werken uitgevoerd, zoals stabilisatie, veiligheidsherstellingen en het aanpakken van structurele schade. Pas daarna wordt huis Douchard opnieuw op de markt gebracht, zodat een toekomstig koper niet wordt afgeschrikt door de omvang van de renovatie. Volgens het stadsbestuur is dit de enige manier om te vermijden dat het pand nog jaren blijft verloederen. En voor de buurt is dat goed nieuws. Huis Douchard ligt op een zichtbare plek in de stad en was vooral voor veel Hasselaren een symbool van vergeten erfgoed. Met de renovatie krijgt het gebouw opnieuw kansen. Het kan uitgroeien tot een nieuwe trekker voor handel, horeca of zelfs cultuur, afhankelijk van wie het uiteindelijk overneemt. Kortom, Hasselt blaast nieuw leven in een oud verhaal. Huis Douchard krijgt een tweede adem en daarmee ook een nieuwe toekomst in het hart van de stad.

Ja, en daarmee zit ons weekendje samen er alweer op, hè? We hebben genoten van leuke muziek, interessante verhalen en een flinke portie Hasselse actualiteit die je helemaal meehoudt met wat er leeft in onze stad. En of je nu de stad intrekt, thuis verder geniet van je zaterdag of zondag, of gewoon even helemaal tot rust komt, maak er een mooie dag van. Blijf luisteren, blijf ontdekken en vooral blijf genieten. Ik ben Karen de Greve, dit was jouw weekend. Tot volgende keer en hou het gezellig.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Scouts Weltschoolbellen haalde leden op met de scoutsmobiel. Vroeger gebeurde dit met een tractor en een aanhangwagen, maar de gemeente verbood dat om veiligheidsredenen. Als alternatief vonden ze een versierd elektrisch toeristentreintje van Haspengouw Tours. Zo blijft de feestelijke traditie toch bestaan bij de start van het nieuwe scoutsjaar. Scoutsleider Tuur noemt het een fijne manier om het jaar te beginnen. De kijkdagen in de huizen aan de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren zijn volledig volgeboekt. Mensen die verbouwen komen bruikbaar materiaal zoeken, zoals zonnepanelen, keukens en dakpannen. Dit mag volgende week zelf gedemonteerd worden. Dit initiatief verkleint de afvalberg en helpt de portemonnee. De volgende kijkdag op 10 oktober is ook al volzet. Vanochtend is het nat en regenachtig, maar tegen de middag wordt het droog. In de late namiddag komt de zon erdoor met 20 à 21 graden. Morgen blijft het in Limburg droog met 19 tot 21 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

in Anderlecht zijn afgelopen nacht een 60-tal bewoners geëvacueerd na een brand in een appartementsgebouw. Niemand raakte gewond. De brandweer stelde wel ernstige tekortkomingen vast aan de brandveiligheid. Zo waren op meerdere plaatsen brandwerende deuren verwijderd en waren er gaten in muren en plafonds. Ook de rookafvoer werkte niet goed en er waren geen rookmelders. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen, over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar twee kinderen van 3 jaar gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval grote impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische parlementsverkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. In Duitsland zijn de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. De verkiezingen zijn ook belangrijk voor de nationale politiek. Bondskanselier en CDU-voorzitter Friedrich Merz staat al onder druk na de verkiezingsnederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Als ook nu de CDU slecht scoort, staat de positie van Merz te wankelen. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in die regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het blijft zwaar bewolkt, maar de ergste buien zijn voorbij vandaag. Het wordt tot 20 graden. Morgen een zonnige dag met soms wat wolken en opnieuw tot 20 graden dan.

Niemand die nog riep, van hop, maar een hop. Alleen de brave vrouwen, van hen die haar aanbaden. Wees haar venijnig, met de vinger na. Van kijk eens dat meisje, beruchte maar het aden. Het is een echte schande,

een dergelijk kroegje, maar in kon je tot dan. Hij zag Marlene dansen en sloeg in de wilde vlammen. Bij elke beweging, dus lieve kind ook deed. Hij raakte overstuur, omstrengelde zijn handjes en ook al zijn lippen.

0: Check www.thesquarekern.be en like us op Facebook.
1: Papa, ik wil dat tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Sint-Druiden is ophef ontstaan omdat CD&V-gemeenteraadslid Karel Nijssen zijn politieke post van Vlaams Belang likte. Hij noemde het een vergissing en verwijderde de like. CD&V Limburg keurt dit af, terwijl burgemeester Van den Hoven fel reageert en wijst op signalen richting Vlaams Belang. Fractieleidster Kempeneers weerlegt dat. Vlaams Belang kopstuk Bekker staat open voor samenwerking, maar alleen als de partijprogramma's voldoende overlappen. Lize Vreve, 17, uit Kermt, raapte op één dag 15 zakken zwerfvuil in haar dorp. Gewapend met een grijpertje was ze zo'n 10 uur bezig. Ze woont vooral blikjes, flesjes en vapeverpakkingen, vaak bij bankjes en bushaltes. De actie is volgens haar een kleine daad met een grote boodschap. Ze wil mensen aan het denken zetten over wat ze op straat achterlaten en hoeveel afval er ligt. Vanochtend is het nat en regenachtig, maar tegen de middag wordt het droog. In de late namiddag komt de zon erdoor met 20 à 21 graden. Morgen blijft het in Limburg droog met 19 tot 21 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service. Het is goed in de
3: square. Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In de haven van Antwerpen is vloeibaar gemaakte cocaïne gevonden in flessen zeep. Dat gebeurde al enkele weken geleden, maar het parket maakte dat nu pas bekend. De lading zat in een container uit Colombia. De douane vond de container na een tip over een sterke chemische geur. De container is daarna meegenomen voor controle. De lading bestond uit 450 dozen zeep. Hoeveel cocaïne erin zat en voor welke waarde zal nog moeten blijken. De dodelijke raid in het Nederlandse Overasselt is mogelijk vanuit ons land voorbereid. Volgens Nederlandse media verzamelden de gewapende mannen zich vooraf in een loods in België. Eerder was al gesuggereerd dat de briefing in Brussel gebeurde. De Telegraaf schrijft dat ze opdracht hadden gekregen om iedereen in het huis van een drugscrimineel te vermoorden. Op 1 september is in Overasselt uiteindelijk één man van 51 doodgeschoten, de bewaker van dat huis. De politie pakte daarna 32 verdachten op. Het onderzoek naar de precieze toedracht van de raid loopt nog. Jehovah's getuigen mogen voortaan zelf beslissen of ze bepaalde bloedbestanddelen aanvaarden. Het gaat om rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. Het verbod op transfusies met vol bloed blijft bestaan. Zo versoepelt de internationale leiding van de geloofsgemeenschap haar jarenlange beleid over bloedtransfusies. Het verbod kostte aan land heel wat Jehovah's getuigen het leven. En in het wielrennen heeft Lennart van Eetveld de Ronde van Slowakije gewonnen. Hij stond al sinds vrijdag aan de leiding in de rittenkoers en won nu ook de slotetappe, een zware bergrit met aankomst bergop. Lennart van Eetveld is 25. Het blijft droog, ook vannacht bij minstens 10 graden. Morgen een dag met veel zon, soms wat wolken en temperaturen tot 19 graden. Dinsdag en woensdag nog aangenaam nazomerweer met afwisselend zon en wolken en dan tot 21 graden.

Jazzdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilowit.

pap. Oorspronkelijk was dit een liedje dat voor het eerst opdook in 1958, Lollipop, gezongen door het duo, toen hè, Ronald en Ruby. Ruby was de schuilnaam voor Beverly Ross, die dat nummer had geschreven. Hun versie bleef wat onder de radar, tot de Cordettes het onder handen namen en er vlot een hit mee scoorden. Een tijdje geleden nog eens overgedaan door het Duitse trio Dreimal Eins. Voeg er daar twee aan toe, dan heb je het vijftal dat hier bij Radio Ludo het mooie weer mag uitmaken, sinds een week of twee samen met Karen de Greve, die samen met mij het weekend mag inkleuren. We kennen elkaar zeer goed, want Karen deed ooit mee aan een examen bij de VRT en toen heb ik erop aangedrongen haar in dienst te nemen. Maar dat is een beetje interne keuken. Op naar onze volgende plaat.

Elvis Presley, A Good Luck Charm, als een geluksbrenger, een soort talisman. En laat dat in jouw leven Radio Ludo zijn. We sloven ons elke dag uit om er het beste van te maken. Een zwaar woord, hè? 7 dagen op 7 de klok rond. Noem ons een beetje jullie slaafjes. We zorgen ervoor dat jullie je goed voelen. Dat is zo'n beetje onze roeping, onze taak. De mijne, door er als muziekcoördinator van onze zender voor te zorgen dat wat er op ons muzikaal menu staat, dat het ook jullie goesting is. En dan moet ik rekening houden met in ieder smaak. En ik kan je verzekeren, dat is geen makkie.

zie je het voor je. De Walt Disney film The Lady and the Tramp, de passage met erin de song Bella Notte. Daarnet gezongen door Umberto Marcato. Vic Dana nu, de man die op zijn oude dag zit na te genieten van zijn grote hits. En daarvoor moeten we in zijn geval terug naar de 60's, toen hij in de Amerikaanse hitlijsten op een rustige manier hoogtij vierde.

is een stem die je niet hoeft aan of af te kondigen. Meteen herkenbaar uit de duizenden die van Nat King Cole, Your Love, want er hoeven niet altijd dezelfde nummers van hem te zijn die we draaien. Zo zijn we niet bij Radio Ludo. Dat is wat ons een beetje uniek maakt in het radiolandschap. We houden niet zo van eenheidsworst. Jullie verdienen beter. En aan die wens komen we met graagte tegemoet. Daarom is hier nog eens een keer Roy Orbison.

overkomt te janken, Roy Orbison crying. Dat gebeurt, dat overkomt mij ook. Ook al ben ik een man, hè, en die horen niet te snotteren en te janken. Althans, dat was vroeger zo. Als je nu naar tv kijkt, en vooral naar sportprogramma's, daar huilen mannen met tuiten, liters tranen. Al die opgekropte tranen van de voorbije generaties mogen er nu in één keer uit, zakdoeken vol. Om er nu geen huilende sfeer van te maken, berg dat Kleenex gedoe maar op. Hier is Peggy Lee.

Zo is dat en zo moet dat. Het leven moet je bekijken als One Sweet and Happy Life. Peggy Lee. Staan we toe dat ik nog wat AI ga draaien. Een brokje artificiële intelligentie. Muziekmakers kijken me nu boos aan, tikken me zelfs op de vingers, want dan ben ik een soort stilbederver. Misschien kunnen ze nog iets van AI leren of wat opsteken, want je kan dit bezwaarlijk slecht noemen.

Sierner, echt, na Vinyl Poetic, met Forever Starts With You, de enige echte Richard Hawley, Prism in Jeans. Voor deze song moeten we eigenlijk terug naar 1959, naar de gigantisch populaire Italiaanse zangeres Milva. Het werd haar eerste hit in een ellenlange rij. Ik heb het over het liedje Tintarella di Luna. Er bestaat ook een versie van gezongen door, moet ik snel kijken hoor. Ik heb ze allemaal op een computer staan, Jo Lemaire, Dalida, Bob Azam. Maar ik kies vandaag voor deze van Vittorio Casagrande.

0: Dit, ja, tussendoor een rariteit op zijn hitwaarders, Danny Brooks en zijn versie van de Dean Martin hit Memories Are Made of This. Over herinneringen gesproken, een beetje een Vlaming langs de kant ja, van zijn ouders, al keek hij laatdunkend neer op ons Vlamingen, Jacques Brel. Hij heeft die minachting meerdere keren van zich afgezongen, al is er nog altijd dat prachtige lied Mijn Vlakke Land. Er bestaat ook een Franse versie van hoor, maar ik laat Brel even aan de kant en ik geef de voorkeur aan Gérard de Normand.
1: Avec

0: vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter. Le plat pays qui est le mien.
1: Je kan daarover discussiëren, maar ik vind dat een hele mooie versie van Le plat pays van Jacques Brel, vandaag gezongen door Gérard Lenormand. Nu iets speciaals, dat draag ik op aan alle moeders die naar ons luisteren. En daar hoeft het geen moederdag voor te zijn. Moeders mag je elke dag eren. Welke dochter of zoon, zegt die de zem tussendoor, mijn moeder was een echte engel. Vaak zeggen we dit als we haar missen. Vooral die momenten, dit nummer van Dusty Rivers, My Mother Was an Angel.

totaal scoorde de man zo'n slordige 21 nummer 1 hits. Zelfs hier kennen we hem, countryzanger Kenny Rogers, Coward of the County. Met het moeten gaan opzoeken of de man nog onder de levende is, niet dus, hij overleed 6 jaar geleden. En deze man legde er in 2015 al het bijltje bij neer, Rod McEwen.

liedje verscheen al op single in 1965, maar werd pas een hit toen Rod McKeown het opnieuw opnam. 6 jaar later dook het op zijn LP Try Rod McKeown in the Privacy of Your Hometown. Hij komt dat liedje zingen in het bekende Nederlandse televisieprogramma van Willem Duis voor de vuist en toen was Nederland voorgoed verkocht. Wij ook trouwens. Je hoorde hem daarnet met de door hem zelf geschreven Soldiers Who Wanna Be Heroes. Ik ga zo meteen nog een uur lang de helden uithangen in het tweede deel van onze CS-dag even de benen strekken en dan ben ik terug.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In de haven van Antwerpen is vloeibaar gemaakte cocaïne gevonden in flessen zeep. Dat gebeurde al enkele weken geleden, maar het parket maakte dat nu pas bekend. De lading zat in een container uit Colombia. De douane vond de container na een tip over een sterke chemische geur. De container is daarna meegenomen voor controle. De lading bestond uit 450 dozen zeep. Hoeveel cocaïne erin zat en voor welke waarde zal nog moeten blijken. De dodelijke raid in het Nederlandse Overasselt is mogelijk vanuit ons land voorbereid. Volgens Nederlandse media verzamelden de gewapende mannen zich vooraf in een loods in België. Eerder was al gesuggereerd dat de briefing in Brussel gebeurde. De Telegraaf schrijft dat ze opdracht hadden gekregen om iedereen in het huis van een drugscrimineel te vermoorden. Op 1 september is in Overasselt uiteindelijk één man van 51 doodgeschoten, de bewaker van dat huis. De politie pakte daarna 32 verdachten op. Het onderzoek naar de precieze toedracht van de raid loopt nog. Jehovah's getuigen mogen voortaan zelf beslissen of ze bepaalde bloedbestanddelen aanvaarden. Het gaat om rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. Het verbod op transfusies met vol bloed blijft bestaan. Zo versoepelt de internationale leiding van de geloofsgemeenschap haar jarenlange beleid over bloedtransfusies. Het verbod kostte aanlang heel wat Jehovah's getuigen het leven. En in het wielrennen heeft Lennart van Eetveld de Ronde van Slowakije gewonnen. Hij stond al sinds vrijdag aan de leiding in de rittenkoers en won nu ook de slotetappe, een zware bergrit met aankomst bergop. Lennart van Eetveld is 25. Het blijft droog, ook vannacht bij minstens 10 graden. Morgen een dag met veel zon, soms wat wolken en temperaturen tot 19 graden. Dinsdag en woensdag nog aangenaam nazomerweer met afwisselend zon en wolken en dan tot 21 graden.

siestdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilowit.

staat er nooit bij stil, maar eigenlijk is dit een stukje opera. Komt uit de Drie Stuivers opera van Bertolt Brecht, op muziek van Kurt Weill, de ballade van Mackie Messe. Dat is de oorspronkelijke titel, wereldbekend geworden als Mack the Knife. Je hoort het orkest van Ray Conniff, zo'n beetje het thuisorkest van Seersdag. Dat nummer is door de jaren heen uitgegroeid tot een soort jazzklassieker. En wat is zo'n beetje de bakermat van de jazz geweest? Juist ja, New Orleans.

Loose in New Orleans, maar eigenlijk hoor je te zeggen Loose in New Orleans. Van die stijl van muziek maken heeft Bing Crosby veel kaas gegeten, al zocht hij snel de kant op van het croonen. Dat kon al maar makkelijker in die tijd, omdat intussen, dan praat ik over de jaren 30, in zalen gebruik werd gemaakt van microfoons en geluidsversterking. Je hoefde dus niet meer over het orkest heen te zingen, zo van... Maar het kon dus vrij close. Je kon lekker gaan croonen.

Daar zit veel waarheid in. De mooiste dingen in het leven zijn gratis. Je hoeft er niet voor te betalen. De zon, de maan, de liefde kosten niks. Alleen, we gaan er niet al te zorgzaam mee om. Dat is wat anders. Misschien juist omdat die dingen gratis zijn en niks kosten. The best things in life are free, Bing Crosby. Een man die zo graag als een idool Crosby wilde klinken, was Pat Boone. Die had ook al zo'n warme crooner stem. En hij had dit voor op Bing. Hij was razend knap.

verhaal paste perfect bij de mannen van daarnet, Rosemary Clooney, een van de grootste sterren die Amerika in de jaren 50 heeft gekend. En zij kan het weten, een wijze mevrouw, soms kan iemand of iets zo mooi zijn dat woorden tekort schieten. Too marvelous for words. Nu moet ik weer opletten. Ik heb al eerder gezegd dat ik twee liedjes altijd met elkaar verwar. On the sunny side of the street en on the street where you live. Ik zal vandaag die fout niet meer maken. Dit is wel degelijk On the Street Where You Live, Andy Williams.

zalige muziek blijf ik dat vinden. Muziek met bestaansrecht. We noemen dat de Evergreens. Eeuwige doorbloeiers. On the Street Where You Live, Andy Williams. Een streepje Eurovisie Songfestival nu. In 1965 nam Guy Mardel deel voor Frankrijk met het liedje N'avoue Jamais. Hij eindigde daarmee op de derde plaats. Luxemburg won met Poupée de Cire, Poupée de Son van Frans Gall. Nu, dat liedje N'avoue Jamais bestaat ook in een fluisterzachte versie. En die klinkt zeker zo mooi. Mooier zelfs.

We bleven nog even bij de 10e editie van het Eurovisie Songfestival dat toen plaats had in Napels. Daar nam Udo Jürgens deel voor Oostenrijk met Zag ihr, ich lass sie grüßen. Hij eindigde daarmee op de 4e plaats en België, wel, we namen deel met Als het weer lente is, gezongen door Lise Marke, goed voor een 15e plaats. Heb jij dat ook? Als je een koffie gaat drinken of ergens gaat eten, de muziek zo irritant kan klinken. Het is het personeel dat kiest, hè? Wat zij graag horen. De klant, het cliënteel, komt niet ter sprake. Als ik ga koffie kletsen, mogen ze dit draaien. Klinkt fris en is vooral niet storend en opdringerig.

0: de in Rome wonende pianist Francesco Biondi, Romantic Comedy. En nu wat muziek op zijn Frans, niet in het Frans. Bart Cael is namelijk nogal tung op Franse muziek, ambieerde ooit een carrière in Frankrijk. Dit is zijn vertaling van La Vie en Rose van Edith Piaf.
1: Was ik verwaand of blind misschien?

Het legendarische kwartet Marino Marini che la la. Daarnet draaide ik Andy Williams en als ik zijn naam hoor vallen, denk ik meteen aan zijn hit Can't Take My Eyes Off of You. Voor het eerst echter op plaat gezet door Frankie Valli en The Four Seasons. Nu, er bestaan van dat nummer nogal wat versies, zoals deze van Andy Abraham.

Andy Abram, Can't Take My Eyes Off of You, een grote hit, zoals ik al eerder zei, voor Andy Williams. In het totaal nam Andy 31 gouden en 3 platina albums op. Toen hij stierf was hij zo'n 45 miljoen euro rijk. Nou en, zal je zeggen, daar kom je toch aardig mee rond hoor, denk ik dan. Dit is nog zo'n nummer waarmee Andy hoge ogen gooide, maar nu in een versie van zijn collega Bobby Rydell.

zich kan home te maken. Ook dit was een grote hit voor Andy Williams. Music to Watch Girls By. Dus door de man die het geschreven heeft, Bob Crew. Samen met zijn orkest, de Bob Crew Generation. Hoe laat is het? Ik moet voortmaken. Ik heb toch nog zin in een dansje. Wat dacht je van een Engelse wals?

Gilbert Hempening, en hij gaf het zelf aan. Inderdaad, dit was The Last Waltz, de laatste dans in onze siestdag. Maak er nog een fijne dag van. Blijf luisteren naar Radio Ludo. Loop ook even langs bij onze Facebookpagina. Je kan ons onderweg liken. En wat mij betreft, graag tot de volgende.

Omdat Radio Ludo graag met open kaart speelt en het reilen en zeilen van ons station graag met jou deelt, kan je ons voortaan nauwgezet volgen op Facebook. Zo kan je lezen en zien wat er op ons muzikaal menu staat en wat we de komende maanden allemaal van plan zijn. Doen dus. Meld je snel aan bij Facebook en maak van Radio Ludo één grote gezellige familie.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Luchtverkeersleider SkyS legt een nieuw voorstel op tafel voor zijn ontevreden personeel in Charleroi. Daarbij zou iedere luchtverkeersleider vanaf 2028 nog €10.000 bruto extra per jaar op het loonbriefje krijgen. De directie hoopt met het voorstel ook het vastgelopen sociaal overleg met de vakbonden over de nachtpremies te deblokkeren. Sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders in Charleroi elke nacht. Als ze doorzetten, zullen maandag ook weer 34 vluchten sneuvelen. In Brussel is een kind zwaar gewond na een aanrijding door een personenwagen en dat op autoloze zondag. Het ongeval gebeurde kort na de middag in het stadscentrum, niet ver van station Brussel-Zuid. Details over het ongeval zijn niet bekendgemaakt. Vorig jaar verongelukte in de hoofdstad ook een meisje op de fiets tijdens autoloze zondag. De verkiezingen in twee Duitse deelstaten lijken weer op zwaar verlies te zullen uitdraaien voor bondskanselier Friedrich Merz. Zijn christendemocratische CDU zou in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern in het noordoosten volgens de eerste exitpolls maar nipt de kiesdrempel halen. De ultrarechtse AfD zou daar op 37% uitkomen en nipt winnen voor de sociaaldemocraten van de SPD. In de deelstaat Berlijn zou de CDU van Merz volgens die eerste resultaten ook de burgemeesterpost verliezen. Daar staat de extreem linkse Die Linke voorlopig op kop en boekt de AfD minder vooruitgang. Marlene Reusser mag zichzelf opvolgen als wereldkampioene tijdrijden. In Montreal legde de Zwitserse de bijna 40 kilometer lange chrono 40 seconden sneller af dan de Britse Zoe Backstedt, haar 14 jaar jongere uitdaagster. Reusser haalde zelfs mede-favoriete Demi Vollering in. De Nederlandse was achtste. Beste Belgische was Lotte Kopecky op plaats 6. En Mathieu van der Poel heeft een waanzinnig nummer neergezet in de slotrit van de Ronde van Luxemburg. In een etappe van 177 kilometer reed hij na 2 kilometer weg uit het peloton en bleef de volgende 175 kilometer solo voorop rijden tot de finish. De Nederlander had ook al de eerste rit gewonnen. De eindzege was daar voor de Italiaan Davide Piganzoli. De nacht is bewolkt en droog, maar flink koel bij minima rond 9 graden. Daarna beginnen we de week met veel wolken, maar na de middag ook brede opklaringen en maxima die tot 21 graden kunnen oplopen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Luchtverkeersleider SkyEase legt een nieuw voorstel op tafel voor zijn ontevreden personeel in Charleroi. Daarbij zou iedere luchtverkeersleider vanaf 2028 nog €10.000 bruto extra per jaar op het loonbriefje krijgen. De directie hoopt met het voorstel ook het vastgelopen sociaal overleg met de vakbonden over de nachtpremies te deblokkeren. Sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders in Charleroi elke nacht. Als ze doorzetten, zullen maandag ook weer 34 vluchten sneuvelen. In Brussel is een kind zwaar gewond na een aanrijding door een personenwagen en dat op autoloze zondag. Het ongeval gebeurde kort na de middag in het stadscentrum, niet ver van station Brussel-Zuid. Details over het ongeval zijn niet bekendgemaakt. Vorig jaar verongelukte in de hoofdstad ook een meisje op de fiets tijdens autoloze zondag. De verkiezingen in twee Duitse deelstaten lijken weer op zwaar verlies te zullen uitdraaien voor bondskanselier Friedrich Merz. Zijn christendemocratische CDU zou in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern in het noordoosten volgens de eerste exitpolls maar nipt de kiesdrempel halen. De ultrarechtse AfD zou daar op 37% uitkomen en nipt winnen voor de sociaaldemocraten van de SPD. In de deelstaat Berlijn zou de CDU van Merz volgens die eerste resultaten ook de burgemeesterpost verliezen. Daar staat de extreem linkse Die Linke voorlopig op kop en boekt de AfD minder vooruitgang. Marlen Reusser mag zichzelf opvolgen als wereldkampioene tijdrijden. In Montreal legde de Zwitserse de bijna 40 kilometer lange chrono 40 seconden sneller af dan de Britse Zoe Bagstedt, haar 14 jaar jongere uitdaagster. Reusser haalde zelfs mede-favoriete Demi Vollering in. De Nederlandse was achtste. Beste Belgische was Lotte Kopecky op plaats 6. En Mathieu van der Poel heeft een waanzinnig nummer neergezet in de slotrit van de Ronde van Luxemburg. In een etappe van 177 kilometer reed hij na 2 kilometer weg uit het peloton en bleef de volgende 175 kilometer solo voorop rijden tot de finish. De Nederlander had ook al de eerste rit gewonnen. De eindzege was daar voor de Italiaan Davide Piganzoli. De nacht is bewolkt en droog, maar flink koel bij minima rond 9 graden. Daarna beginnen we de week met veel wolken, maar na de middag ook brede opklaringen en maxima die tot 21 graden kunnen oplopen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.